0: een keer nog een klein beetje achteruit gegeven. Ik heb eerst even je bochtje een beetje vrijgevaren.
1: Dan ga je de boot dadelijk daar afuit komt. We nodigen de schaatsbaan geplaatst, ingehouden.